0: Oh, ik ben helemaal vergeten. Ik heb die mus nog van de...
1: Oh ja.
0: Van de trein.
2: Silvia. Küçük bir şey kaybettin mi?